De platenmaatschappij RCA zal zich de haren uit het hoofd hebben getrokken toen ze merkte dat Mercedes Sosa bij Philips uitgroeide tot een ware vedette. Door haar optreden raakte het publiek in vervoering. RCA liet Mercedes Sosa namelijk als een blok vallen na haar eerste opname. Ze vonden haar artistiek niet de moeite waard. Er werd dan ook nog haastig een LP uitgebracht met haar vroegere werk. Een LP met gewone Argentijnse folklore. In Galopa, Paraguayaans getint dus, uit het gebied van de litoral, Gangadero.

Atahualpa Yupanqui was in die tijd ook erg populair in Argentinië en net als Mercedes Sosa een strijdbaar persoon. Ook zijn teksten waren vooral in het begin nogal mild, maar de goede verstaander had maar een half woord nodig. Van de LP Con Sabor a Mercedes Sosa uit 1970.

Dit is de Concertzender met het programma Éxitos Musicales. Met deel 2 van La Voz de América rond Mercedes Sosa. Een lied dat Mercedes Sosa zong toen ze nog gedwongen in het buitenland verbleef. Het was nog 1981. Van de LP Als ik aan mijn land terugdenk. Een chacarera. La Flor Azul.

Een veelzeggende titel voor de LP, Tot de Overwinning, Hasta la Victoria, verscheen in 1972. Een Argentijnse zamba, Valderrama.

een oude volksmelodie, opgepoetst door Atahualpa Yupanqui en nu gezongen door Mercedes Sosa, kwam ook terecht op de Disco de Oro LP uit 1975. Een canción, Duerme Negrito.

0: Toen Mercedes Sosa na de bevrijding van het generaalsregime weer in Argentinië terugkwam in 1982, wachtte haar een heldenontvangst. Een stadion met publiek en met veel bevriende gasten op het podium. Er werd een dubbel LP van gemaakt. En let ook eens op de reacties van het publiek in het nummer Solo le pido adiós.
1: Vamos a cantar todo junto, gracias.
2: Ahora lo va a cantar
1: todo. Todo junto, por favor. Gracias, muchas gracias.

Iedereen wilde wel met de charismatische Mercedes Sosa een plaat maken. Een cd, Acústico, onder de titel Amigos Míos, kwam in 1988 tot stand. Hiervan hoort u nu een chacarera samen met de folklore groep Los Andariegos, Arana.

Negen maanden later, ook in 1966, verscheen alweer een nieuwe LP, Hermano. U hoort daarvan de titelsong, Broer, ofwel Hermano, die later ook op de Disco de Oro-plaat terecht kwam.

Hoewel er een groot leeftijdsverschil bestond tussen de Chileense Violeta Parra en Mercedes Sosa, waren ze heel erg goed bevriend. Mercedes heeft dan ook veel verdriet gehad van het onverwachte uit het leven stappen van Violeta Parra. Van de LP, bedoeld als eerbetoon aan haar homenaje a Violeta Parra, allerlei Parra-composities. Hier Me gustan los estudiantes.

We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending van Exitos Musicalis. U kunt de volledige speellijst natuurlijk terugvinden op onze website www.concertzender.nl. En daar kunt u deze uitzending ook nog eens terugluisteren. Deze aflevering van Exitos Musicalis werd samengesteld door Henk Braaksma. Nog één opname van de eerste afgekeurde LP van Mercedes Sosa met de Zamba Tropero Padre. En misschien is er daarna nog tijd over voor het lied van Violeta Parra, Volver a los 17.

0: Dag dag, dit is het programma Concertzender Live, de concertzender. Eind mei 2012 vierde het Theater Provadja in Alkmaar het feit dat 400 jaar geleden de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije tot stand kwamen. Het theater verzorgde een Turkse week met films en muziek. Op 27 mei trad het Barana-trio op, een Nederlands-Turkse combinatie die de afgelopen 10 jaar internationaal een grote naam heeft opgebouwd met hartverwarmende en avontuurlijke projecten. Zanger en elektrische sas-speler Behzat Üves, rietblazer Stefan Kamperman en accordeonist Bart Lelieveld spelen al sinds 2012 in Barana. En dit is te horen in hun muzikale dialogen die naadloos in elkaar overlopen. Tijdens dit optreden wordt Barana vergezeld door gastzangeres Sanem Kalfa. Zij studeerde onder andere aan het conservatorium in Groningen. En ze won in 2010 het Montreux Jazz Vocalistenconcours. Tijdens dit concert laat ze horen dat ze ook perfect traditionele Turkse volksliederen zingt. De meeste nummers die u gaat horen zijn traditionele songs die door Stefan Kamperman en Behzat Üves zijn gearrangeerd. Maar ook spelen zij eigen composities. Luistert nu naar het Barana-trio en Sanem Kalfa. En zij spelen achtereenvolgens de zevenkoppige draak, Cembarimde en Kay Elinden. Maar allereerst het nummer Benli. Elk nummer wordt door Behzat Üves op een grappige en tegelijk informatieve manier ingeleid.
1: Het eerste stukje komt uit Istanbul. Die heet Benli, meisje met een moedervlek.

Dankjewel. Het tweede stuk is een instrumentaal. Dat is een beetje ja, sprookje, een Turkse sprookje. Die heet een zevenkoppige draak. De gemene draak is altijd aanwezig. Hij wil altijd proberen. Hij heeft een beetje alles te verpesten tussen twee geliefden. In dit geval een mooie meisje van de ene, Sultan Murat, van X-periode. En natuurlijk prachtige, mooie, fantastische Dilara. We gaan zien of zij kunnen gewoon later trouwen of niet. Zevenkoppige draak.

0: We hebben echt een bijzondere gast. Ik kan niet meer zeggen, zeg maar, de gast is gewoon echt hartstikke bekender geworden. Zij is mooi. Zij is nog jong. Ze heeft een briljant talent. Ze heeft net afgestudeerd. Trouwens, het is een tweede studie van haar. Eerst in Istanbul, conservatorium. Daarna Groningen. Onze eigen Groningen.
1: Onze eigen Groningen.
0: Ja.
1: Jullie eigen Groningen.
0: Onze eigen Groningen. Maar ze woont niet meer in Groningen, want zij heeft echt een prachtige toekomst. En ze heeft vorig jaar een van de bekende of belangrijkste concours gewonnen uit Montreux. En zij is hier, dames en heren, Sanem Kalfa.

traditioneel stuk uit de Zwarte Zee, waar Sanem vandaan kwam. Trabzon. Nee, van Hofstad. Het Hofstad van Zwarte Zee. Rizetjail, maar het is naast. Jananda. De chayeli. Chai is gewoon lekker thee. Chayeli is ook een dorpje. En daar meisjes zijn altijd bezig met een beetje plukken van thee. Maar de jongens doen ook wel mee, weet je. Dat is een heel grappig tekst. Want mensen uit Zwarte Zee zijn eigenlijk een beetje onze Belgen. Heel erg slim, heel erg leuk, geweldige mensen. Grappig, echt grappig. Het is ook een leuke nummer, 7/8. Maar het is ook een andere benadering door een van de meest goede vrienden van jou, Kaya Drexler. Die heeft een arrangement gemaakt. We gaan even.

0: U luistert naar het concert van het Barana Trio, voor deze gelegenheid versterkt met zangeres Sanem Kalfa. We vervolgen met het traditionele lied, en ik hoop dat ik het goed uitspreek, Kütahya Nin Inarli, gearrangeerd en gezongen door Sanem Kalfa. En daarna Bir Firtina, een lied over de storm die de communicatie tussen twee geliefden verhindert en vernielt. Maar allereerst een traditioneel instrumentaal nummer, Soba Batum.
1: Het is een hele familie van Balama. Want zelfs mijn landgenoten zeggen dat sas is. Maar sas betekent het instrument. Dus ik heb ook hier twee sassen. Er is een lange hals. Heb ik een korte hals hier. Dat is een andere techniek. Ik heb een kleine babysasje. Nou, baby. Dat is een beetje tiener nog. Want thuis heb ik wel echt een kleintjes. Zo'n fetus sasje. En die heet Jura. En de stukje uit Egeïs, die West-Turkije. Dit is niet echt grappig, deze nummer. Dit is een zeebek. En die heet Sobalarında Kurudan Meşe. Het gaat om de helden van toen en hun leven in de bergen.

Ene storm, Pier Fortuna. Dat is een heel oude nummer uit Saloniki, oude Saloniki. Oftewel, Selanik, waar de Atatürk is geboren. Is een zielig nummer. Niet lachen. Niet lachen. En die geliefden wil ik altijd met elkaar communiceren. Maar die ene storm, die maakt alles kapot. Pier Fortuna.

0: U luistert naar Concertzender Live met het concert van het Baranat-trio met zangeres Sanem Kalfa. Dat concert vond plaats in het Provatja-theater in Alkmaar op 27 mei 2012. Het volgende nummer, Im Kanzis, is een percussiestuk waarbij zowel de stemmen als de handen worden gebruikt. En het gaat er energiek aan toe. Op een gegeven moment hoort u iemand heel hard au roepen. Daarna introduceert Behzad Üves de bandleden en kondigt tevens het laatste nummer van de avond aan, Zula, geschreven door Steven Kamperman en hemzelf. De opnametechnicus was Kees van de Wiel en tevens de producent, Het programma werd samengesteld door Carolien Kleijeren. U vindt informatie en de speellijst terug op onze website www.concertzender.nl.
1: Bulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulbulb

0: Dit was echt onmogelijk, liefde. Hey, het is tijd. Onze laatste nummer. Maar voordat onze laatste nummer te aankondigen, wil ik graag deze briljante muzikant even laten applaudisseren. Ze hebben het echt verdiend hoor. Dames en heren, Steven Kamperman uit helemaal Utrecht. Bart Leleveld, Arnhem. Salem Kalfa uit Trabzon, Istanbul, Groningen, Amsterdam.
1: En helemaal uit Groningen. Voorheen Ankara. Best had u vers.
0: Onze laatste stuk heet Zola. We hebben hier in de zaal zeer speciaal twee jonge gasten. Gisteren en mij in Haarlem deze stuk met hun geweldige band geoefend. Ik hoop dat zij met deze versie ook een beetje leuk kunnen vinden nog steeds. Zola betekent een stiekem geheim plekje. Het is een verborgen plek. Iedereen heeft een eigen verborgen plek. Niemand weet dat. Alleen maar jij. In dit geval met een beetje ritmische Zola. Ritmische verborgen plek. Jullie kunnen zelf een beetje zoeken. Het stukje begint met de 7/8, dat weet je. En dan komt de 6/8. Gratis workshop weer. De 7/8, ik ga altijd Haren, Veendam, Groningen, Haren, Veendam, Groningen. Maar in dit geval Groningen, Haren, Veendam, Groningen, Haren, Veendam. Zola.

Steven Kappelman, Bart Leleveld, Sanem Kalpa en ik ben Dessa Twees. Wie weet, tot volgende keer. En bedankt, concertzender. Hoi! Hey!

Vorige maand sloten we een uitzending van Folk It over de nieuwe benadering van Ierse en Schotse folkmuziek af met twee tracks van de Iers-Amerikaanse superformatie The Gloaming. Deel 2 gaan we weer van start met een laatste track van de CD Live at the NCH van The Gloaming.

De gloaming etaleren zich vooral met lange, uitgesponnen nummers met een sterk dynamische ontwikkeling. Bij de groep Slow Moving Clouds is dat anders. De naam van de groep geeft heel goed weer waar het bij hen om gaat. Langzaam voortschrijdende melodieën met subtiele veranderingen. De instrumentatie is opmerkzaam. Viool, nikkelharpa en cello. En daardoor heeft de muziek de sfeer van een klassiek strijktrio. De uit Dublin komende post-folk groep Slow Moving Clouds brengt een organische mix van Ierse en Scandinavische folk, maar dan wel met barok, klassieke en post-rock invloeden. Drie fragmenten van hun debuut-cd Us.

En dat was Rosa Eskenazi met een wat slepender en donkerder nummer, Ime Presiakis. De donkere sfeer past ook prima bij het thema van het nummer, drugsgebruik namelijk. Ime Presiakis betekent zoveel als ik ben een junk. Naast de muziek namen Griekse vluchtelingen uit Anatolië hun gebruiken mee. En in de nadagen van het Ottomaanse Rijk waren hash en opium legaal. In Griekenland was men iets minder positief over drugsgebruik en de andere vreemde moordes van vluchtelingen. Grieken uit Anatolië hokten samen in armoedige toestanden in de grote steden, met name in Piraeus, de havenstad van Athene. Piraeus was ook de plek waar Marcos Vanvakiris, zelf in Griekenland geboren, in aanraking kwam met de muziek uit Anatolië. En nog altijd wordt Marcos Vanvakiris gezien als de koning van de Rembeteco. En dat is dus de naam die losjes gebruikt wordt voor de muziek van Anatolische vluchtelingen. Met zijn nieuwe stem, met zijn rauwe stem moet ik zeggen, en virtuoze bouzouki-melodieën bewandelt hij achterloos de dromos. Dat zijn de toonladders van de Rembeteco-muziek. We gaan luisteren naar twee nummers van Vanvakiris. Een instrumentale improvisatie en een gezongen Zeibikiko.

Het laatste nummer dat u hoorde was van Rita Abatsi, geboren in Smyrna, en dat is het huidige Izmir in Turkije dus. Net als Rosa Eskenazi nam zij de muziek uit de cafés van Anatolië mee naar Griekenland. Lang niet alle vluchtelingen uit Anatolië eindigden overigens in Griekenland. Al voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog migreerden duizenden Grieken, Joden, Turkije en Armeniërs naar de Verenigde Staten. En daar werden ook de eerste grammofoonplaten met muziek uit het Ottomaanse Rijk opgenomen. Een van de bekendste migranten die de muziek van het Ottomaanse Rijk naar de Verenigde Staten exporteerde, was Marika Papagika. Zij opende in 1925 met haar man in New York een café, waar de muziek uit hun geboorteland werd gespeeld. In de grote steden van het Ottomaanse Rijk was nationaal en etnisch bewustzijn nog maar matig ontwikkeld. Dus Papagika zingt zowel in het Turks als in het Grieks. Veelzeggend is dat ook het café van Papagika werd bezocht door Grieken, Turken, Armeniërs en Bulgaren. En dan te weten dat nog geen 10 jaar eerder hun verre familieleden bloedige slachtingen onder elkaar verrichtten. Hier zijn 2 nummers van Marika Papagika, het Turkstalige en Celcel en een klaagzang over de stad Izmir, of Smyrna dus, in Smyrniko Minore.

Dit opzwepende nummer van George Amarandides komt uit de Anatolische muziektraditie, maar klinkt toch heel anders dan de voorgaande nummers. George Amarandides is een lyre, een soort vioolspeler, die Pontische muziek maakt. En dat is muziek uit het Zwarte Zeegebied van Turkije. Grieken hebben eeuwenlang langs de Zwarte Zeekust gewoond en hebben daar een hele eigen muzikale traditie opgebouwd. Net als de Grieken uit het zuiden en westen van Anatolië werden de Pontische Grieken ook gedwongen te vertrekken. Pontische muziek werd gekenmerkt door de lyre, stevige percussie en vaak opzwepende ritmes en gebroken maatsoorten. Hedendaagse Turkse muziek uit die regio vertoont onmiskenbare gelijkenis met de Griekse Pontische muziek. Ondanks de oorlogen, gedwongen deportaties en andere ellende uit het verleden is er tegenwoordig veel wederzijdse waardering tussen Griekse en Turkse artiesten. Ze werken veel samen en maken openlijke verwijzingen naar hun gedeelde muzikale en culturele achtergrond. Het volgende nummer is daar een mooi voorbeeld van, het hartverscheurende Aman Doktor. Het is een nummer dat bekend is in Griekenland en Turkije. En in deze uitvoering wordt het nummer gezongen door Griekse en Turkse artiesten. De uitvoering is gebruikt als soundcheck ook van Tony Gascliffe's film Jam, en die ook als ode aan Turkse en Griekse muziek kan worden gezien.

Dat was de Griekse zangeres Paniotis Statopoulos met het nummer Bornovalia Bornovalia, oftewel Bornova in het Turks. En dat was een rijke voorstad van Izmir, oftewel Smyrna dus. Opnieuw dus een duidelijke verwijzing naar een belangrijke herkomst van Griekse muziek en cultuur. De Turkse zangeres Sezen Aksu heeft in meerdere albums duidelijk verwezen naar de gemengde wortels van Griekenland en Turkije. En daarnaast heeft ze herhaaldelijk op het podium gestaan met Griekse artiesten. Een daarvan was Haris Alexiou, zonder twijfel een van de beste Griekse zangeressen. Een van Sezen Aksu's grootste hits is een cover van een nummer van Haris Alexiou, Her Seyou Yak, wat zoiets betekent als steek alles maar in de brand. Hoewel het nummer in 1991 uitkwam, is het elke uitgaansavond nog steeds te horen. Het is een van de ultieme Turkse drinknummers en daarmee een uitstekende afsluiter van deze aflevering van Anadolu Havasi. Een uitzending die is samengesteld door Rick Binnendijk.

We begonnen ook deze keer met een zangduo waarvan er in Paraguay zoveel waren. Duo Blanco Toledo. Maar, net als de vorige keer, hebben we geen idee om welke band het gaat. Zelfs de volledige naam van Blanco en die van Toledo weten we niet. De LP die in het bezit is van de samensteller van dit programma zegt er niets over, evenmin als de naslagwerken en websites. Nou ja, vooruit dan maar, het is goede muziek en daar gaat het tenslotte om. Met het wonderkind Nicolas Caballero waren we echter nog lang niet klaar. Zoals al gezegd, hij speelde een grote rol in de muziek van Paraguay. Eerst van deze virtuoos een eigen compositie, El Alegre Canto del Violín,

Ook Ticolas beperkte zich niet uitsluitend tot het repertoire uit Paraguay. De muziek uit Argentinië of Venezuela lag ook in Paraguay erg goed. U hoort nu eerst een zamba van de overbekende Ariel Ramirez. U weet wel van de Misa Criolla. De zamba Alfonsina y el Mar. Mercedes Sosa werd er beroemd mee. Daarna een compositie uit Venezuela van de componist en harpvirtuoos Juan Vicente Torralba. Zijn concerto en la llanura. Hoewel deze joropo op een Venezolaanse harp net even iets anders klinkt, weet ook Nicolás Caballero er wel raad mee. Het gaat natuurlijk voornamelijk om de totaal andere begeleiding met een Venezolaans ensemble.

Ook werden door Nicolas veel composities gespeeld van andere zeer bekende harpisten. Denk bijvoorbeeld aan de ook bij ons bekende Dino Garcia, de harpist van de pioniers en populairste groep uit Paraguay in het westen, Los Paraguayos. Zo speelt hij nu diens bekende compositie over de waterval in Paraguay in Piribebuy. Maar er is iets bijzonders mee. Hij speelt het geheel naar eigen inzicht en zonder enige begeleiding. Cascada.

Om even bij te komen, nu de bekende Garanja van Paraguay, Mis Noches Sin Ti. Werkelijk elk ensemble speelt het. Daarna weer wat vuurwerk met De Vogels uit dat Land. Ook weer een compositie van Nicolás Caballero en zonder enige begeleiding. A West del Campo.

Elk zichzelf respecterende harpist probeert er zijn collega's de loef mee af te steken. We hebben het over de compositie van de pionier die de harp uit Paraguay op de kaart heeft gezet, Félix Pérez Cardoso. De melktrein, oftewel Tren Lechero. Je hoort de locomotief op stoom komen en daarna raast de trein in volle vaart voorbij om hem tenslotte weer puffend tot stilstand te laten komen. Een staaltje harpspel van de bovenste plank en ook weer zonder begeleiding van een ensemble.

Nicolás Caballero verbond zijn naam aan de grootste fabrikant in Paraguay van de 36 of 37 snarige harpen, Gustavo Arias, die ook Celtic en elektrische harpen maakte. Door zijn klassieke opleiding in Frankrijk zien we hem vaak als harpspeler in grote klassieke werken. Tot slot van Nicolás Caballero gooide maar weer een paar polka's in de mix. Eén selectie, die het overigens van hemzelf is, waarin we Que vaya mi yacarón, Paracari en Arroyos y Esteros horen.

Ook voor Ignacio Alderete gaan we eerst weer naar Frankrijk. Hij was de vierde harpist van 1959 tot en met 1970 bij Les Garanies. Of, zoals we inmiddels wel weten, Los Garanies, de originele Paraguayaanse naam van het ensemble. We horen eerst de solo Cubure en daarna, nee, niet weer Una Paloma Blanca, die kennen we natuurlijk van George Baker uit 1975, die kwam dus later, maar gewoon Paloma Blanca, maar dan wel in het Spaans.

Ignacio Alderete werd geboren in 1950. Hij werkte 12 jaar samen met Le Garani. Maar hij maakte ook deel uit bij de opname van het wereldberoemde Los Machucambos. En hiervan La Bamba. Tja, wie kent dat nou niet?

Van voor die tijd vonden we een opname op het Argentijnse platenlabel TK. Het is een instrumentale canción en die heet Paraguay P.

Uit de tijd van Les Garanies volgen nu nog 2 gezongen titels en 1 instrumentaal, heel traditioneel. Les Garanies hielden lang vast aan het authentieke repertoire. U hoort 2 Pourraguets. Een ritme dat erg op de polka lijkt, maar het is wat pittiger van aard. Het eerste, Apativo Tianomi, wordt in de taal van de Indianen in Paraguay gezongen, het Guarani. Dan de harpsolo Reseda en tenslotte de song Serenata, weer in het Spaans.

Tot slot, we kunnen er echt niet omheen in deze serie, het beroemde Pajara Campana. U hoorde het al eerder, maar goed, nu voor zover er nog tijd is. Dit programma werd samengesteld door Henk Braaksma.

Per Concertzender kunt u nu luisteren naar Concertzender Live. De Colombiaanse singer-songwriter Marta Gomez toerde februari 2012 door Noord-Europa. En ze deed dat in de serie World Sessions. Ook Nederland deed ze aan. En de Concertzender heeft opnames gemaakt van haar optreden in Vredenburg-Leeuwenberg op 9 februari 2012. Gomez zingt al sinds haar kleutertijd. Ze studeerde cum laude af op de Berklee College en bracht in 2001 haar eerste album uit. Ze won daarbij diverse prestigieuze prijzen. Een jaar na haar afstuderen in 2002 werd ze door Bonnie Raitt gevraagd om haar voorprogramma's te verzorgen. Ook was ze in die periode speciale gast bij een concert van de Zuid-Amerikaanse diva Mercedes Sosa. Marta Gomez bracht inmiddels 6 soloplaten uit. Op haar nieuwste, El Corazón y el Sombrero, brengt ze een ode aan de Spaanse dichter Federico García Lorca. Zij toonzette 12 van zijn gedichten op traditionele ritmes uit Latijns-Amerika en gebruikte hiervoor verschillende elementen uit Zuid-Amerikaanse muziek, zoals de Colombiaanse cumbia en bambuco. Daarnaast Argentijnse samba, de Cubaanse son, maar ook de Peruaanse lando zijn te horen in haar liederen. Van deze cd zingt ze een aantal nummers, begeleid door een klein akoestisch ensemble bestaande uit Juancho Herrera, gitaar, Portugese gitaar en mandoline, Franco Pina, drums en Santiago Greco, basgitaar.

U heeft geluisterd naar het concert dat Marta Gomez op 9 februari 2012 gaf in Vredenburg-Leeuwenberg. De opnametechniek werd verzorgd door Anton van Halderen. De producent was Geeske Koeberg. Het programma werd samengesteld door Caroline Kleijre. U vindt

Welkom bij Concertzender Live. We hebben helaas geen eigen nieuwe wereldmuziekconcertopname. En daarom zenden we in dit uur live-opnamen op uit die op plaats zijn verschenen. We gaan nu terug naar 1998. Buena Vista Social Club at Carnegie Hall is een concertregistratie door de originele Buena Vista Social Club. Deze buitengewone verzameling van Cuba's grootste muzikanten omvat Ibrahim Ferrer, Ruben González, Eliades Ochoa, Omara Portuondo, Compay Segundo, Cachato López en Cachiro Mirabal. Hier is het eerste deel van hun optreden.

En dat was als laatste Vici Luna van Tok Tok Tok. En dat brengt ons bijna aan het einde van deze dansfolkit. Een folkit die werd samengesteld door Geert de Vos. De volledige lijst, ik zei het eerder, speellijst, die vindt u op onze site concertzender.nl. Voor zover de tijd het toelaat, kunt u nog luisteren naar een stukje van Tom Tomit, ook van Tok Tok Tok.

muzikafestival Hertme het 25-jarig jubileum. Dit festival heeft zich in die 25 jaar ontwikkeld tot het belangrijkste Afrikaanse muziekevenement van Nederland. Op deze jubileumeditie presenteerde de organisatie een overzicht van hoogtepunten van de afgelopen jaren en wij waren erbij om een aantal concerten op te nemen. Op 7 juli 2013 stond Oliver Mutsukutsi met zijn Black Spirits uit Zimbabwe op het Hertme podium. Mutsukutsi begon zijn carrière in 1977 toen hij lid werd van de Wagon Wheels, een band met de bekende zanger, gitarist en politiek activist Thomas Mapfumo. Hun single Zandi Mutera werd een gouden hit en het eerste album van Mutsukutsi werd een groot succes. Hij heeft een aparte, heese stem en heeft een grote groep fans over heel Afrika, Europa, de Verenigde Staten, Canada en ver daarbuiten. Hij zingt in de dominante Shona-taal, maar ook in Mbele en in het Engels. Hij gebruikt verschillende elementen uit muzikale tradities, waardoor hij een eigen stijl heeft gecreëerd die door zijn fans ook wel Tuku-muziek genoemd wordt. Oliver Mutsukutsi is zeer geliefd in Zimbabwe en niet op de laatste plaats door zijn sociaal bevlogen teksten. Hier nu het eerste deel van zijn concert en hij doet dat samen met de Black Spirits.

U heeft geluisterd naar 9 stukken afkomstig van de dubbel CD Daba van de Letse a cappella groep Sao Ceas. Dan gaan we verder met die andere groep uit Letland, Tautu Meitas. Deze groep werd in 2015 opgericht en die bestaat uit 6 vrouwen. En daarvan studeerden er 4 etnomusicologie in Riga. Ook hun repertoire is gebaseerd op de zangtraditie uit verschillende regio's in Letland. En daar waar de groep Sao Ceas dicht bij de oorsprong blijft, schrikt Tautu Meitas er niet voor terug de aloude zangtraditie toegankelijk te maken voor een groter publiek. Zo zijn de dames in klederdracht te bewonderen in een commercial van een bekend Letse supermarktketen. Maar wij houden het bij 2 stukken van hun CD uit 2018. U hoort daarvan Pade en Pelite. En deze stukken worden gevolgd door 4 stukken met de folkpiraten van Auli.

En zo klonk de Leidse a cappella groep Tautobijtas met de folkpiraten van Auli. En dat was voor de andere groep, Sauteas, vormt de Leidse traditionele zang het uitgangspunt voor Tautobijtas. Het is in het bijzonder te horen op een cd uit 2019 en die heeft de titel Dimas no Aleias, vertaald liederen uit Aleias. En een van de leden, Asnate Rankenne, bestudeerde in het kader van haar studie etnomusicologie de zangstijl van Aleia. Aleia is een regio 250 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Riga. En de veldopname, interviews en het beeldmateriaal waren ook het uitgangspunt van de cd, waarvan u nu drie liederen hoort.

En dat was tot slot Zara So Odina van de CD Liederen uit Aleas van de Letse zanggroep Tautomaitas. In Folkert waren dit keer dus twee zanggroepen uit Letland te horen en we sluiten af met het nummer Taitsitas Maitas door Tautomaitas. Maar niet voordat ik u heb verteld dat deze Folkert werd samengesteld door Geert de Vos met dank aan CPL Records.

Beste luisteraars, welkom bij Exitos Musicales. We zijn aangekomen bij deel 7 van de harpisten van Paraguay en gaan het hebben over Félix Pérez Cardoso.

U hoorde een van de bekendste harpsolo's van Félix Pérez Cardoso. De melktrein, oftewel El Tren Lechero. Elke harpist wil dit nummer spelen en, zoals wel vaker gebeurt, soms wordt de uitvoering overtroffen door het origineel, zoals we dat in aflevering 5 van deze serie al konden horen, door het wonderkind Nicolás Caballero. En die speelden het zonder enige begeleiding.

Alles wat u hoort van Félix Pérez Cardoso komt van de 78 toerenplaten. Dus want van voor 1952. En dat is het jaar waarin de slechts 44 jaar oud geworden Félix overleed. Ook werden de platen in Argentinië, en specifiek in Buenos Aires, gemaakt. En dat begon al heel vroeg. Eerst op het platenmerk Victor, al begin jaren 30, zoals de opname die u nu gaat horen. Dat is waarschijnlijk zijn eerste plaatopname met zijn trio Típico Paraguayo. En ik heb het toch steeds over de begin jaren 30. Een wonderlijke titel trouwens. Mijn sigaar. Cigarro mi. Een harpsolo in het ritme van de galopa.

Er zouden er nog veel meer volgen. Eerst op Victor, later op het platenmerk Odeon, ook in Argentinië. Daar bevonden zich namelijk de studio's en platenbedrijven. De infrastructuur in Buenos Aires was namelijk al danig op westerse leest geschoeid en veel Paraguayaanse talenten trokken dus naar die stad. Van het RCA Victor label horen we nog de gezongen polka Che Pancho Charami. En daarna een harpsolo, de Galopa Louis Rigavou. De galopa is, zoals de naam al aangeeft, iets ritmischer, vrolijker van aard. Dansende vrouwen tijdens deze muziek deden dat met een grote vaas of fles op het hoofd. Tegenwoordig meestal alleen nog maar voor toeristen.

0: Félix Pérez Cardoso werd geboren in 1908 in het plaatsje Leyati. En dat is in het district Guayra. Hij leerde zichzelf harp spelen en sleutelde aan de 36 tot 40 snarige harp totdat hij helemaal naar zijn zin was. Ook bruiste die van de energie om nieuwe melodieën te componeren die tot op de dag van vandaag worden gespeeld. Hij werd al gauw Mita Kwasu genoemd, de grote jongen. Om je muzikaal te ontwikkelen moest je echter in die tijd wel naar Argentinië. Daar waren het muziekleven en de studio's. Hij ging er al in 1931 naartoe en trouwde daar met een Argentijnse. In Mendoza is een straat naar hem genoemd. Zijn interesse in de Argentijnse folklore was zo groot dat hij zich ook daarin specialiseerde. Dat is te horen in de plaatopname die hij maakte met allerlei folkloristische Argentijnse dansen. En daar laten wij u nu wat van horen. Eerst een gezongen gato en daarna een zamba met zijn goede vriend Atahualpa Yupanqui, die van dezelfde leeftijd was. De gato heet Mi Pabellón en het lied wordt gezongen. De zamba, ook een dans, is instrumentaal en werd heel bekend. La Alñera.
1: Como criollo y buen patriota, yo le canto a mi bandera. Este gatito alegre y ya se va, la primera.

De muziek van Argentinië en Paraguay verdraagt elkaar uitstekend. En dan vooral in de grensgebieden. Zo kan het volgende nummer, een canción, net zo goed een Argentijnse of een Paraguayaanse canción zijn. Puntanita. Daarna hoort u een onmiskenbaar Argentijnse milonga met gesproken tekst. Mi poncho.

Het laatste nummer uit dit Argentijnse blokje muziek is een danza Argentina. Hier wordt een dans gedaan en er wordt steeds doorheen geroepen om de danspatronen aan te geven. Heel gebruikelijk bij deze dansen. La media caña.

0: maricón.
1: Terug nu naar het Paraguayaanse repertoire. Instrumentaal dit keer de polka En ti allí consuelo.

Het plotseling jonge overlijden van Félix werd in Paraguay als een nationale ramp ervaren. Net zoiets als wat er in Argentinië gebeurde met de god van de tango, Carlos Gardel. Jongetjes die werden geboren kregen zijn naam. En zijn geboorteplaats, Iyati, werd omgedoopt in zijn naam en dat is nog steeds zo. Zijn gecomponeerde harpsolo's worden tot op de dag van vandaag door elke harpist gespeeld. We eindigen nu met dit deeltje over Félix Pérez Cardoso met twee polka's. Eén gezongen, Mi Nueva Flor, Che Ivoti Pragué, door Pedro Gamarra en de harpsolo Mi Despedida.

Nu gaan we naar Quintín Irala, een harpist van dezelfde generatie. Gewone collega's, zullen we maar zeggen. Toch is over hem veel minder bekend, alhoewel deze muzikanten heel vriendschappelijk met elkaar omgingen en vaak in elkaars ensembles speelden. Voor jou, kleine Elsje. Para ti, Elsita.

Toen Felice overleed, liet Quintin een lied componeren om hem te herdenken, gezongen door een duo, Reynal Chulo. Daarna horen we weer een harpsolo, een polka, Goyita. En dat betekent juweeltje.

Tot slot een chamamé, waarvan de titel al meteen doet denken aan een galopperend paard. En daarom heet het ook waarschijnlijk galopando.

De ene harpist is de andere niet, zult u misschien zeggen als u geluisterd heeft naar Prudencio Jiménez. Eveneens een harpist uit dezelfde tijd, maar begonnen als gitarist bij Félix Pérez Cardoso. Alborada.

Deze Prudencio had eigenlijk jarenlang een familiebedrijf met zijn vrouw en twee zonen. Veel songs werden door zijn vrouw Olga Arregui gezongen, zoals de Garanja Cautiva. En als er nog tijd over is, hoort u daarna nog een harpsolo? En zo niet, bewaren we hem voor de volgende keer. Dit programma werd samengesteld door Henk Braaksma.

U hoorde een traditioneel Venezuelaans lied, Pajarillo Verde, gespeeld door het ensemble L'Arpeggiata. Dit barokke gezelschap, geleid door Cristina Pluhar, heeft sinds de oprichting in 2000 wereldwijd populariteit verworven met haar speelse opvatting van Zuid-Europese barokmuziek. De uitvoeringen van L'Arpeggiata willen authentiek zijn, maar dan zonder Puriteinse gelijkhebberij. In veel van Pluhar's projecten speelt volksmuziek een belangrijke rol als inspiratiebron. Zo was de CD La Tarantella uit 2001 een gepassioneerd eerbetoon aan deze traditionele Zuid-Italiaanse volksdans. Met hun net verschenen CD Los Pajaros Perdidos begeeft L'Arpeggiata zich opnieuw op het pad van de traditionele muziek. Volgens Cristina Pluhar is zowel de instrumentatie als de melodische vorm van de Zuid-Amerikaanse volksmuziek een voorbeeld van levende, hedendaagse barok. Ze ligt dat toe in het fraai uitgegeven boekje bij de CD. Maar ook zonder deze verantwoording is het vooral genieten bij deze klassieke aanpak van bekende en onbekende Zuid-Amerikaanse melodieën.

U hoorde achtereenvolgens een traditionele Paraguayaanse polka, daarna het droevige verhaal Alfonsina y el Mar van Ariel Ramirez, vervolgens een Venezuelaans volksliedje met de titel Montilla, daarna weer een Paraguayaanse polka en tot slot La Cocoroba van Luis Mariano Rivera. De volgende nummers zijn ook een mengeling van traditionele en gecomponeerde muziek, voornamelijk uit het noordelijk deel van Zuid-Amerika. Als eerste hoort u La Embarazada del Viento van Constantino Ramones. Het wordt gevolgd door het Venezuelaans volksliedje Polo Margariteño en daarna Ahí está Azul van Pancho Cabral. En het wordt gezongen door de Franse countertenor Philippe Jaruski. Vervolgens het traditionele Caballo Viejo uit Venezuela. Como un pájaro libre van Adela Gleyer en de samba Zamba para no morir. Tot slot hoort u de virtuose barokcornetto van Doron Sherwin in El Corucha van Juan Plaza.

beide landen, Griekenland en Turkije, oogste het album veel bijval. Er werden internationale onderscheidingen uitgereikt, zoals het prestigieuze Preis der Deutschen Schallplattenkritik. Farah Touri beleefde in die jaren een hoogtepunt in haar toch al imposante carrière. De hofzangeres van liederen van Mikis Theodorakis, schitterend in diens Canto General en de Mauthausen-cyclus. Livanelli was in het Westen minder bekend, maar die situatie is de laatste decennia behoorlijk gekeerd, met name door succesvolle projecten van Livanelli met bijvoorbeeld filmmuziek, maar ook met literaire werken. Hier nog een laatste blik op het gezamenlijke album.

Maria Faradouri en het Zylfui Livaneli Ensemble bleef de enige plaatopname. Op het album kwamen de twee boegbeelden elkaar regelmatiger tegen. En we sluiten deze Discover af met nog twee tracks uit Ligo Acoma. De eerste track is een lied van Theodorakis op tekst van García Lorca. U weet het, de volledige speellijst kunt u ook vinden op onze site concertzender.nl. Discover wordt samengesteld door Marius Roeting.

is Door de Mazen van het Net op de Concertzender. Vandaag met muziek van de Engelse zangeres Christine Collister. Ze begon haar muzikale loopbaan in de jaren 90 als achtergrondzangeres in de band van gitarist en zanger Richard Thompson. Later vormde ze een succesvol duo met singer-songwriter Cliff Gregson. In 2001 koos Christine Collister alsnog voor een solocarrière en maakte een soloalbum voor het gerenommeerde folklabel Topic Records. Een album met de titel An Equal Love. Naast eigen nummers en een enkele traditional nam ze daarvoor ook een aantal covers op. Een van de Canadese zangeres Sarah McLachlan en een van de Amerikaanse alt-country muzikant Marvin Etzioni. Dit is Christine Collister.

U luisterde naar Gianni Diabaté en Les Héritiers. Nu uw aandacht voor de Duitse groep Dissidenten. Die groep gaat al ruim 30 jaar de samenwerking aan met muzikanten uit het Midden-Oosten, Noord-Afrika en India. Op de live CD How Long Is Now komen een aantal hoogtepunten langs uit dit indrukwekkende repertoire.

Lang voordat groepen als Tina Riben doorbraken met hun rauwe desert blues, werd de prachtige cd-box Sahrawis, The Music of the Western Sahara, uitgegeven. De Spaanse producer reisde af naar vluchtelingenkampen in Algerije om muziek op te nemen van de Sahrawi, Bedouinen die strijden voor onafhankelijkheid in een gebied dat nu bij Marokko hoort. Zo ontdekte hij onder meer Mariem Hassan en Aziza Brahim, die beide sindsdien een solocarrière zijn begonnen. De nummers die u nu gaat horen zijn afkomstig van één van de drie bijbehorende cd's, genaamd A Pesar de las Heridas, ofwel Ondanks alle wonden.

Dat was muziek van de CD-box The Music of the Western Sahara. De volledige speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl en dan even doorklikken naar Wereldmineralen. Dit programma werd samengesteld door Oscar Persson en kwam mede tot stand dankzij de Centrale Discotheek Rotterdam.

0: 那时候是人民不让闹人。
1: November 2021 zaten we in het wereldmuziekpodium De X in Leiden. En er vond zowaar een echt live concert plaats. En dat was van de groep Etrang de Lahir uit Niger. Ze zijn minder bekend dan Bombina of Mdou Mokhtar, maar toch speelt deze groep al jaren met veel succes in gitaarstad Agadez. Ze doen dat op trouwfeesten, doopceremonies en politieke evenementen. De band staat garant voor energieke, hypnotiserende desert blues. U hoort een flink deel van dit, ondanks de coronabeperkingen, feestelijke concert.

orchestre Laie Tiam en daarvoor King Negom en Le Perle Noir, de Zwarte Parels. En beide nummers zijn afkomstig van de verzamelcd Senegal 70, oftewel op zijn Frans Senegal 70. Het is een overzicht van muziek uit Senegal uit de jaren 70, maar muziek die eigenlijk nooit tot het Westen doorgedrongen is, omdat de muziek niet werd uitgebracht in Europa en in Amerika. Er is een label, dat heet Analog Africa, en die ontfermt zich eigenlijk over de verloren parels van de Afrikaanse muziek. En dit is weer zo'n hele mooi overzicht van muziek die wij niet kennen, maar eigenlijk wel al lang hadden moeten kennen. Ingewikkelde zin. We gaan over van Senegal naar La Réunion. Dat is een eiland wat in de buurt ligt van Madagaskar, dus aan de oostkust van Afrika. La Réunion is een overzees gebiedsdeel van Frankrijk, een département d'outre-mer. En de muziek die daar vandaan komt, dat is Maloya. En wij horen twee nummers van de groep Simangavola.

0: toi.
1: Nena van de groep Simang Gavole van het eiland La Réunion. En daarvoor hoorde je ook nog een ander nummer van Simang Gavole. En dat heet Prends le temps, oftewel Neem de tijd. Een bijzondere groep, 5 vrouwen die Maloya zingen. Dat was nog niet eerder gebeurd op La Réunion. De Maloya, dat is de blues van La Réunion, was tot voor kort eigenlijk voorbehouden vooral aan mannen. Maar dit is de eerste groep die bestaat uit dames, 5 dames. Zeer energiek, doet een beetje denken aan Sapmama, de Belgische groep, Belgisch-Congolese groep die destijds furoren maakte. En Simang Gavole heeft diezelfde energie. Ik heb ze 2 keer aan het werk gezien en ik hoop ook dat ze een keer naar Nederland gaan komen. Niet zo ver van La Réunion ligt een ander groot eiland en dat heet Madagaskar. En daar woont de muzikant met de naam Rajeri.

mooie instrumentale muziek van het eiland Madagaskar. Je hoorde twee nummers van Rajiri. En op Madagaskar wordt hij ook wel de prins van de Falia genoemd. En de Falia is een harpachtig instrument gemaakt van bamboe. De tijd is alweer voorbijgevlogen. Dit was het programma Mariama. Met dank voor de techniek aan Dirk Winkel. En we gaan besluiten met een nummer van de CD Musique de Nuit van Balaké Sissoko en Vincent Segal. En volgens veel liefhebbers van Afrikaanse muziek is dit tevens ook de mooiste CD van 2015.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Metamorfose. Zondag 21 juni aanstaande vindt voor de 30ste keer het Houtfestival plaats. Dit is een gratis en kleinschalig wereldmuziekfestival in Haarlem. Maar wereldmuziek is niet het enige dat aan bod komt. Ook jazz krijgt een plek. Het zijn juist de bijzondere rafelranden van muziek die een plekje krijgen. Muziek die normaliter niet zo snel te horen is op de radio of te zien in zalen of op tv. Het Houtfestival vervult daarom een belangrijke plek in de Nederlandse culturele infrastructuur. We beginnen met enkele groepen die vorig jaar op het festival stonden om een idee te krijgen van de breedte van het festival. Jan Binay, Dima en Koffie.

Van Koreaanse postrock via pygmeeën uit Congo naar jazzy afrobeat uit Nederland. Dat geeft de breedte wel ongeveer weer van het Houtfestival. Maar dat was vorig jaar. Op 21 juni zijn er weer bands te zien en te horen die veel meer publiek verdienen. Maar ze hebben wel veel moeite om een optreden te krijgen in Nederland. We beginnen met de ubervirtuose jonge honden van de Hongaarse groep Sundergö. Deze groep speelt voornamelijk tamboritsa-muziek op een keur van tamboura's, een soort luid. Het is met name muziek van de Servische en Kroatische minderheden. Daarna hoor je de Nederlandse impro-jazzgroep Naked Wolf, die de rafelige jazz op het festival een stem geeft. Voor de volledige tracklijst ga naar onze site concertzender.nl.

Nana Caymmi, en César Camargo Mariano. Velho piano, wat een prachtigheid. En daarvoor, we zijn begonnen met Colo de Rio. Doet me denken toen ik net in Nederland kwam. Weet je wel, Fries en fruitig. Colo de Rio, met Márcia Maria. En daartussen Canto de Ossanha, met de diva Elis Regina.

distrai toda a gente com a sua novela. É que o Zé põe

Dat is Arlindo Cruz met O Meu Lugar, Mijn Plek, zijn liefde voor de plek waar hij groot is geworden. Meu Lugar, Madureira. En daarvoor, we hebben dus al geopend met Ferrugem. Hij maakt een hele mooie mix tussen R&B en pagode. En daartussen Mariana Aydar en Leci Brandão, Zé do Caroço. Hey, wat was het leuk om even bij jullie te zijn vanavond met een Brasil Dalil programma. En dat was vandaag een beetje een flashback verhaal. Hartstikke leuk en ik hoop jullie nog eens een keertje te zien ergens. En

Welkom luisteraar bij een nieuwe aflevering Wereldmuzen. Wereldmuzen, een muzikale kunstomschrijving waarin Mattie Poels op zoek gaat naar de bijzonderheden van de wereldmuziek.

Welkom bij Deze Wereldmuze op 5 mei met een uur muziek uit Brazilië. Alhoewel, we begonnen met een nieuwkomer uit Kaapverdië, de zangeres Mayra Andrade. 21 lentes jong en toch heeft ze al een heel muziekverleden achter zich. Ze werd geboren in Cuba en ze groeide op in Senegal, Angola en tenslotte in Kaapverdië. Als tiener trad ze veel op in Parijs en Lissabon en ze nam zelfs een duet op met Charles Aznavour. Maar tot voor een jaar geleden had ze nog steeds geen solo-cd gemaakt. En die is er nu wel. Navega heet de cd Op de Golven. En van die cd hoorde u zojuist Lapidu Nabu. Op 6 mei geeft Mayra Andrade een concert in Amsterdam op zondagmiddag in het muziekgebouw aan het IJ. Nog één werk van haar cd, Dispidida. Thank you.

Mantra van Céline Rudolphe en daarvoor Despedida van Mayra Andrade. En deze Mayra heeft dus morgenmiddag in het muziekgebouw aan het IJ een concert. Céline Rudolphe, ze wordt geboren in Duitsland in 1969 in Berlijn uit Duits-Franse ouders. En als 12-jarig kind schrijft ze al haar eerste chansons en ze raakt bovendien geïnteresseerd in talen en daarbij het Portugees. Maar aanvankelijk gaat ze filosofie studeren en daarna heeft ze de jazz ontdekt. En ze begint vanaf 1994 met het opnemen van cd's. En in 2007, in dit jaar dus, komt haar 11e cd uit en die heet Brasa Ventura. Het is een soort avontuur in Braziliaanse muziek. Niet zo vreemd, want ze heeft dus jazz gestudeerd en daarbij de Braziliaanse muziek vermengd op die laatste cd dus. We gaan verder met een stuk dat door haar wordt gezongen, maar is gecomponeerd door John Coltrane. Met een begeleiding, alleen stem en percussie. Naima.

Een van de vrolijkste muziekstijlen die voorkomt in het noorden van Brazilië is wel de forró. En werd hier gespeeld door Zé Cupido. En ja, het is muziek die getypeerd wordt door het gebruik van de accordeon, de sanfona, de triangel en de zambumba, de grote trommel. Waarbij de accordeon wel het belangrijkste instrument is. En deze werd ooit meegenomen door Italiaanse immigranten zo rond 1850. De forró klinkt luchtig en is zeer dansbaar. In het begin van de 20e eeuw werkten in het noorden van Brazilië Engelse arbeiders aan de aanleg van spoorwegen. En als ze nou in de avond klaar waren met werken, dan werden er feesten georganiseerd voor iedereen. For all. En men denkt dat die naam forró daar vandaan komt. Er is ook een andere verklaring en die verwijst het woord forró naar het woord forró bodo, een Afrikaans woord dat feest betekent. Ja, hoe dan ook, de forró is inderdaad een immens populaire stijl in Brazilië en er wordt zeer intiem op gedanst. Luister maar eens naar Corene Pereira en Toño de Sarinha met Sebastiana.

enorm vrolijke muziek uit het noorden van Brazilië, uit de streek Pernambuco, de Foro. En hier gespeeld door Severino Januario en Jawa Silva met Siribo. Er is een nieuwe cd uitgekomen van de populaire samba-muzikant Zeca Pagodinho uit Rio de Janeiro. Of eigenlijk komt hij uit Ijara, een voorstad van Rio. Hij kwam als kind al vaak op de Rodas de Samba, de jam-sessies. En daar heeft hij eigenlijk de samba leren kennen en de samba leren spelen. Inmiddels heeft hij 13 cd's opgenomen sinds 1986, toen zijn eerste uitkwam. En nu dus een nieuwe. Deze nieuwe cd draagt een Engelse titel, For Real. En twee is een nieuwe cd uitgekomen van de populaire samba-muzikant Zeca Pagodinho uit Rio de Janeiro. Of eigenlijk komt hij uit Ijara, een voorstad van Rio. Hij kwam als kind al vaak op de Rodas de Samba, de jam-sessies. En daar heeft hij eigenlijk de samba leren kennen en de samba leren spelen. Inmiddels heeft hij 13...